Ik weet een eikboom vol knorren en vol knas. Op de fort geen bier, nicht en ekst. Zijn borg is zo ruw en zijn holt is zo fas. Als weer hemel band en behext. Niks het im dorm, hij waard nog storm. Wenn Wetter mal 1000 von Jorn vergorn.